0: Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en Radio Express.be.

De donderdagmarkt in Deurne-Noord zit vanaf 24 september in een nieuw jasje. Voortaan vind je de wekelijkse markt niet meer op de Tenekovenlei, maar op de Galliefortlei. Een nieuwe centrale locatie waar de markt opnieuw volop kan bruisen. En Radio Express maakt de start extra gezellig. Van 10 tot 12 zenden we live uit van op de markt met fijne muziek en babbels met bezoekers en marktkramers. Kom dus zeker langs op donderdag 24 september op de Galliefortlei in Deurne. De markt verhuist en Radio Express verhuist voor één ochtend.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

De donderdagmarkt in Deurne-Noord zit vanaf 24 september in een nieuw jasje. Voortaan vind je de wekelijkse markt niet meer op de Tenekovenlei, maar op de Gallifortlei. Een nieuwe centrale locatie waar de markt opnieuw volop kan bruisen. En Radio Express maakt de start extra gezellig. Van 10 tot 12 zenden we live uit van op de markt met fijne muziek en babbels met bezoekers en marktkramers. Kom dus zeker langs op donderdag 24 september op de Gallifortlei in Deurne. De markt verhuist en Radio Express verhuist voor één ochtend gewoon.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Start de motor. De boerderij wacht. Ontdek de leukste Brudertractoren, vrachtwagens en Siku-voertuigen bij bruder-speelgoed.nl. Van grote boerderijen tot stoere vrachtwagens. Bouw, speel en beleef je eigen avontuur. Bruder-speelgoed.nl. Voor kleine boeren en grote truckers.
2: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en RadioExpress.be.

De donderdagmarkt in Deurne-Noord zit vanaf 24 september in een nieuw jasje. Voortaan vind je de wekelijkse markt niet meer op de Tenekovenlijn, maar op de Galliefortlijn. Een nieuwe centrale locatie waar de markt opnieuw volop kan bruisen. En Radio Express maakt de start extra gezellig. Van 10 tot 12 zenden we live uit van op de markt met fijne muziek en babbels met bezoekers en marktkramers. Kom dus zeker langs op donderdag 24 september op de Galliefortlijn in Deurne. De markt verhuist en Radio Express verhuist voor één ochtend gewoon.

0: Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

De donderdagmarkt in Deurne-Noord zit vanaf 24 september in een nieuw jasje. Voortaan vind je de wekelijkse markt niet meer op de Tenekovenlei, maar op de Gallifortlei. Een nieuwe centrale locatie waar de markt opnieuw volop kan bruisen. En Radio Express maakt de start extra gezellig. Van 10 tot 12 zenden we live uit van op de markt met fijne muziek en babbels met bezoekers en marktkramers. Kom dus zeker langs op donderdag 24 september op de Gallifortlei in Deurne. De markt verhuist en Radio Express verhuist voor één ochtend.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en Radio Express.be.

Goedemorgen allemaal, expres in de ochtend met fijne muziek om de dag alvast monter en wel in te zetten. En zoals steeds houden we je ook op de hoogte van alles wat leeft en beweegt.

Ook twee van de drie vaste scanners die waren toen buiten werking. De FOD Financiën die zegt dat 5 van de 6 mobiele scanners wel inzetbaar zijn. Risicocontainers worden volgens de overheidsdienst zeker gescand, maar door de beperkte capaciteit gebeurt dat iets trager. In Antwerpen sluit burgemeester Els van Doesburg een drankgelegenheid in de Pothoekstraat voor 3 maanden. Bij verschillende controles werden er overtredingen vastgesteld. Zo vond de politie cannabis, grepzakjes, een precisieweegschaal en cash geld. Tijdens een controle in de maand juli al werden toen 3 mensen betrapt op het verdelen en gebruiken van cannabis en hash. En in augustus trof de politie 5 aanwezigen aan die marihuana rookte. Op tafel lag ongeveer 40 gram cannabis. Bij de zaakvoerder werd later tijdens een huiszoeking nog eens €4.300 cash gevonden. De zaak die was eerder dit jaar al 3 weken gesloten wegens andere inbreuken. Aan de Universiteit Antwerpen kiezen voor het tweede jaar op rij minder eerstejaarsstudenten voor de opleiding informatica. Dat gebeurt ondanks de sterke groei van artificiële intelligentie. Volgens de universiteit denken sommige jongeren dat AI het programmeerwerk volledig zal overnemen. Vooral opleidingen in de zorg doen het wel goed. Farmaceutische, biomedische en revalidatiewetenschappen die zitten duidelijk in de lift.

Blij dat je weer Radio Express luistert. Het is intussen tijd geworden voor het weerbericht. En vandaag begon de dag nog met nevel, plaatselijk zelfs wat mist en veel lage bewolking. Maar in de loop van de dag breekt de bewolking geleidelijk aan open en krijgen we meer zonnige perioden. Het wordt zo'n 18 tot 20 graden bij een zwakke tot matige noordenwind. Vannacht blijft het al meestal licht bewolkt, maar plaatselijk kan opnieuw nevel of mist ontstaan. De minima die liggen dan tussen 4 en 12 graden. En morgen woensdag start lokaal met wat ochtendgrijs, maar daarna krijgen we zonnige perioden en enkele hoge wolkenvelden. Het wordt woensdag zo'n 20 tot 22 graden. En tot zover het weerbericht.

0: is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: Het bedrijventerrein ter Beekenhof in Wilrijk wordt grondig vernieuwd. Daarvoor wordt zo'n 13 miljoen euro geïnvesteerd. De elektronica-laan, mechanica-laan en fotografielaan krijgen nieuwe wegeninfrastructuur. Met ook maatregelen voor waterbeheer en energievoorziening. Zo moet het terrein beter beschermd worden tegen wateroverlast en de gevolgen van de klimaatverandering. Het project in Wilrijk krijgt steun van Vlaio. De Antwerpse bibliotheken die gaan voortaan samen verder onder de naam ABIB. Het netwerk telt 18 bibliotheken en wil daarmee duidelijker naar buiten komen als een plek waar iedereen terecht kan om te lezen, te leren, te creëren en activiteiten te beleven. Naast boeken, strips en tijdschriften zijn er onder meer studieplekken, maak-biep-ateliers, activiteiten voor jong en oud en ook mogelijkheden om samen Nederlands te oefenen. De douane in de haven van Antwerpen kan mogelijk minder containers controleren door aanhoudende problemen met de scanners. Volgens vakbond ACOD werkte vorige donderdag slechts één van de zes mobiele scanners volledig. Ook twee van de drie vaste scanners die waren toen buiten werking. De FOD Financiën die zegt dat vijf van de zes mobiele scanners wel inzetbaar zijn. Risicocontainers worden volgens de overheidsdienst zeker gescand, maar door de beperkte capaciteit gebeurt dat iets trager.

Goed nieuws voor wie van theater en van een avondje lachen houdt, want we hebben tickets voor Tom, Dick en Harry van Theater Zeemanshuis. Tom en zijn vrouw Lynn bereiden zich voor op een belangrijk huisbezoek van het adoptiebureau. Alles moet perfect zijn, tot de twee broers van Tom binnenvallen met behulpzame plannen die volledig ontsporen. Dankzij Dick en Harry belanden er smokkelwaar, illegale, een mogelijk lijk en zelfs figuren uit de onderwereld in het huis. Het resultaat is een razendsnelle klucht waarin één kleine leugen een lawine van absurditeiten veroorzaakt en iedereen op hilarische wijze in zijn eigen val trapt. We hebben 10 duo-tickets klaar liggen voor de voorstelling van Tom, Dick en Harry op donderdag 8 oktober om 20 uur in de Zwarte Zaal van het Fakkeltheater in de Reinderstraat in Antwerpen. Wat moet je doen? Je mailt Tom samen met je naam, adres en telefoonnummer naar info@radioexpress.be. Wij loten de winnaars eruit. Veel succes!

De donderdagmarkt in Deurne-Noord zit vanaf 24 september in een nieuw jasje. Voortaan vind je de wekelijkse markt niet meer op de Tenekovenlei, maar op de Gallifortlei. Een nieuwe centrale locatie waar de markt opnieuw volop kan bruisen. En Radio Express maakt de start extra gezellig. Van 10 tot 12 zenden we live uit van op de markt met fijne muziek en babbels met bezoekers en marktkramers. Kom dus zeker langs op donderdag 24 september op de Gallifortlei in Deurne. De markt verhuist en Radio Express verhuist voor één ochtend

Op zaterdag 10 oktober staat de Stadsschouwburg helemaal in het teken van James Bond. The Music of Bond brengt de bekendste 007-muziek opnieuw tot leven. Van Goldfinger tot Skyfall. Door de jaren heen werden Bond-songs gezongen door grote namen als Shirley Bassey, Paul McCartney, Tina Turner, Duran Duran, Madonna, Adele en Billie Eilish. In deze originele Londense productie worden de bekende thema's gebracht door een groot orkest en de zogenaamde James Bond Girls. Verwacht een avond vol orkestrale muziek, glamour en natuurlijk heel veel herkenning. The Music of Bond op zaterdag 10 oktober in de Stadsschouwburg. Op dinsdag 29 september organiseert District Merksem een gratis sportdag voor senioren. Het gebeurt in de sporthal De Rode Loop. Van 9 tot 15 uur kan je er op eigen tempo kennis maken met verschillende sporten. Na een gezamenlijke opwarming zijn er verschillende sessies waarin je onder meer cup, stoelyoga, badminton en Zumba Gold kan uitproberen. Tussendoor is er uiteraard ook tijd voor een middagpauze en ontmoeting met andere deelnemers. De sportdag is gratis, maar vooraf inschrijven is verplicht. Dat kan telefonisch of via de vrije tijdsdienst van Merksem. Bijna alle activiteiten zijn bovendien rolstoel toegankelijk.

0: Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: Dit is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: In Antwerpen sluit burgemeester Els van Doesburg een drankgelegenheid in de Pothoekstraat voor 3 maanden. Bij verschillende controles werden er overtredingen vastgesteld. Zo vond de politie cannabis, grepzakjes, een precisieweegschaal en cash geld. Tijdens een controle in de maand juli al werden toen 3 mensen betrapt op het verdelen en gebruiken van cannabis en hash. En in augustus trof de politie 5 aanwezigen aan die marihuana rookte. Op tafel lag ongeveer 40 gram cannabis. Bij de zaakvoerder werd later tijdens een huiszoeking nog eens €4.300 cash gevonden. De zaak die was eerder dit jaar al 3 weken gesloten wegens andere inbreuken. Aan de Universiteit Antwerpen kiezen voor het tweede jaar op rij minder eerstejaarsstudenten voor de opleiding informatica. Dat gebeurt ondanks de sterke groei van artificiële intelligentie. Volgens de universiteit denken sommige jongeren dat AI het programmeerwerk volledig zal overnemen. Vooral opleidingen in de zorg doen het wel goed. Farmaceutische, biomedische...

0: Mama, wat eten aapjes?
1: Ah, die eten bananen, hè?
0: En wat eten paarden?
1: Die grazen in de weien, schatje.
0: En mijn konijntjes?
1: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be. Want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
2: Van de Veire Powersports. Voor jetskis, quads en buggies ben je welkom bij Van de Veire Powersports in Eeklo. Ontdek topmerken zoals Kawasaki Jetski, Polaris en CF Moto. Met passie voor powersports, deskundig advies en een eigen werkplaats voor onderhoud en service. Of je nu het water opgaat of off-road avontuur zoekt, bij Van de Veire Powersports begint de adrenaline pas echt. Kom langs in de Zandvleugen 66 in Eeklo. Open dinsdag tot vrijdag van 9 tot 18 uur en zaterdag tot 16 uur. Meer info via vdvpowersports.be. Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen

Blij dat je weer Radio Express luistert. Het is intussen tijd geworden voor het weerbericht. En vandaag begon de dag nog met nevel, plaatselijk zelfs wat mist en veel lage bewolking. Maar in de loop van de dag breekt de bewolking geleidelijk aan open en krijgen we meer zonnige perioden. Het wordt zo'n 18 tot 20 graden bij een zwakke tot matige noordenwind. Vannacht blijft het al meestal licht bewolkt, maar plaatselijk kan opnieuw nevel of mist ontstaan. De minima die liggen dan tussen 4 en 12 graden. En morgen woensdag start lokaal met wat ochtendgrijs, maar daarna krijgen we zonnige perioden en enkele hoge wolkenvelden. Het wordt woensdag zo'n 20 tot 22 graden. En tot zover het weerbericht.

0: Dit is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: De Antwerpse bibliotheken die gaan voortaan samen verder onder de naam ABIEB. Het netwerk telt 18 bibliotheken en wil daarmee duidelijker naar buiten komen als een plek waar iedereen terecht kan om te lezen, te leren, te creëren en activiteiten te beleven. Naast boeken, strips en tijdschriften zijn er onder meer studieplekken, maak-BIEB-ateliers, activiteiten voor jong en oud en ook mogelijkheden om samen Nederlands te oefenen. De douane in de haven van Antwerpen kan mogelijk minder containers controleren door aanhoudende problemen met de scanners. Volgens vakbond ACOD werkte vorige donderdag slechts één van de zes mobiele scanners volledig. Ook twee van de drie vaste scanners die waren toen buiten werking. De FOD Financiën die zegt dat vijf van de zes mobiele scanners wel inzetbaar zijn. Risicocontainers worden volgens de overheidsdienst zeker gescand, maar door de beperkte capaciteit gebeurt dat iets trager. In Antwerpen sluit burgemeester Els van Doesburg een drankgelegenheid in de Pothoekstraat voor 3 maanden. Bij verschillende controles werden er overtredingen vastgesteld. Zo vond de politie cannabis, grepzakjes, een precisieweegschaal en cash geld. Tijdens een controle in de maand juli al werden toen 3 mensen betrapt op het verdelen en gebruiken van cannabis en hash. En in augustus trof de politie 5 aanwezigen aan die marihuana rookte. Op tafel lag ongeveer 40 gram cannabis. Bij de zaakvoerder werd later tijdens een huiszoeking nog eens €4.300 cash gevonden. De zaak die was eerder dit jaar al 3 weken gesloten wegens andere inbreuken.

0: elektrisch rijden? Dan hoort daar een intelligente laadpaal bij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.

Zing jij ook mee met Liefde? De vrolijke nieuwe single van Marco Kimsen. Liefde vind je op alle streamingplatformen. Boek Marco Kimsen via 0475 50 32 32.

0: Connected with Sound, your event partner.
1: De donderdagmarkt in Deurne-Noord zit vanaf 24 september in een nieuw jasje. Voortaan vind je de wekelijkse markt niet meer op de Tenekovenlei, maar op de Gallifortlei. Een nieuwe centrale locatie waar de markt opnieuw volop kan bruisen. En Radio Express maakt de start extra gezellig. Van 10 tot 12 zenden we live uit van op de markt met fijne muziek en babbels met bezoekers en marktkramers. Kom dus zeker langs op donderdag 24 september op de Gallifortlei in Deurne. De markt verhuist en Radio Express verhuist voor één ochtend gewoon.

Op zaterdag 3 oktober stelt Niels de Stadsbader zijn lang verwachte vijfde album voor in de Stadsschouwburg in Antwerpen. 5 jaar moesten zijn fans wachten op nieuwe muziek en deze plaat wordt naar eigen zeggen persoonlijker dan ooit. Tijdens het concert vertelt Niels ook de verhalen achter de nieuwe nummers. Uiteraard ontbreken zijn bekende hits niet, zoals Verover mij, De wereld draait voor jou en Speeltijd. Naast zanger kennen we Niels tegenwoordig ook als spoedarts Cody uit Thuis en als presentator van Ik vraag het aan. De albumvoorstelling van Niels de Stadsbader op zaterdag 3 oktober in de Stadsschouwburg.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Goedemorgen en welkom bij Radio Express. En ook vandaag trakteren we je weer op onze nostalgische muziek en spannende Antwerpse verhalen. Kortom, de perfecte mix voor de start van de

0: Ook vandaag Michel van Drouwera met een Antwerpse gast die je absoluut wil leren kennen. Blijf dus zeker luisteren.
1: Als je nog naar een zwaar klotenfeestje wil in de Fakkel Zwarte Zaal, dan moet je je reppen. Dit weekend is de laatste voorstelling, of de laatste voorstellingen, met regisseur en acteur Jan van Loveren. Jan, waarover gaat een zwaar klotenfeestje?
2: Wel, een zwaar klotenfeest is ooit geschreven of samengesteld door Arne Cyrus. En die heeft dat samengesteld van drie verschillende stukken die hij hem ooit had geschreven voor ook een liefhebberstheater. En ik ben al een aantal jaren bezig om zo de liefhebbers van het theater te regisseren. En die kwamen dan bij mij en die zeggen van, ah, we hebben dit stuk, we hebben dat stuk, we hebben dat stuk. En we hebben ook iets van Arne Cyrus, kun jij daar iets van maken? En een uitdaging ga ik niet uit de weg. Dus ik denk, weet je wat, ik ga dat proberen te doen. Ik heb dat bijgeschreven, ik heb daarover nagedacht. En over wat gaat dat eigenlijk? Dat gaat over... Vroeger in Antwerpen, en nu nog in Antwerpen, zijn er een aantal cafés, zoals Café Beveren of zoiets, dat je er naartoe gaat. En ik zit daar graag naar de mensen te zien die daar komen. En die daar dan een pint drinken en die daar dan soms hun gal spuwen over de politiek, over het leven, over de liefde, over samen zijn. Soms is er eens een ambras onder de toog en soms... En ik vind het altijd boeiend om naar zo'n mensen te zien. Dus ik kwam op het idee van... Wat als je zo'n café hebt en de bazin, die sluit het café en die zegt tegen de mensen die er elke week wel zitten van het is hier gedaan, ik stop voor een reden en daar moeten de mensen dan me voor komen zien. Wat gaan die mensen dan allemaal nog zo op tende zeggen en tegen elkaar? En wat zijn de verborgen geheimen die nog nooit niet gezegd zijn geweest? En het is eigenlijk een soort voyeurisme, kijken naar een maatschappij waar we momenteel... of altijd al ingeleefd hebben. En van op een afstand, wat ik eigenlijk deed, van aan een tafeltje te gaan zitten, een pintje te drinken en te kijken naar die mensen. En dat heb ik nu proberen te doen in een theaterstuk, dat de mensen in de zaal kijken naar een café dat gaat sluiten en wat zeggen die mensen nog allemaal op het einde.
1: Je hebt het eigenlijk een beetje verantwoordst, want Arne Cyrus is een Gentenaar. Hè?
2: Ja, dat is een Gentenaar, ja. Maar in het theaterstuk heb ik nu geprobeerd... Van toch, weet je, in Antwerpen heb je ook allemaal verschillende dialecten. Het is niet, we spreken niet allemaal Antwerps in Antwerpen. Hè. We spreken verschillende dialecten. En vooral in zo'n café hoorde soms een eerst een Gentenaar of een van Kempen. Of wat komt er aan? Ik zei, ik nog ingekomen voor dingen, hè, jongen, voor de leefden. Hè. Dus je hoort verschillende dialecten. En dat vind ik ook zo leuk dat je daar dan mee kunt spelen met die acteurs die nu meedoen.
1: We gaan zo meteen nog even voortpraten, maar er is juist een stukje muziek.
2: Oké.

0: Over het stukje zwaar klotenfeestje.
1: Ja.
0: Ik heb je zo wat dialect horen spreken. Is dat in het dialect?
1: Ja, dus de acteurs mogen hun eigen dialect gebruiken of gaan even op zoek naar een dialect. Er is een acteur bij die zijn ouders, hij woonde vroeger in Brusselse, kan dat dialect niet zo goed zelf nou doen. Maar hij begon dat te doen zo wanneer. Ik denk, ja, doe dat maar. Doe dat Brussels dialect, dat vind ik wel een leuk dialect. Dus er zijn er van de Kempen, ik spreek Antwerps. Een mengelmoes wat je eigenlijk in een café wel zou terugvinden. En wat ik altijd een heel schone kleur vind. Ik vind dat een beetje jammer dat we sommige dialecten zijn gewoon aan het uitsterven.
0: Er komt weer een productie aan van Waar komen wij?
1: Ja, dat speel ik vanaf oktober in zalen. Ook hier in Mortsel zal ik het spelen. Ik heb het al, denk ik, nu 50 keer gespeeld. Mijn vorige theaterstuk was Loslaten. Ik heb er dan een nieuw geschreven. Eigenlijk, voor alle duidelijkheid, ik ben geen stand-up comedian. Ik ben eigenlijk een verhalenverteller. En ik vertel over mijn jeugd. En ik heb 3 kinderen, waarvan 1 al een volwassen en dan 2 nog jongen, 19 en 17 jaar. En de vraag die ik dan mij op oudere leeftijd begon te stellen van, was mijn jeugd vroeger niet beter? Was het niet allemaal beter? Zijn we niet te snel aan het gaan in deze wereld? Draait de wereld niet wat te snel? Moeten we niet op de rem gaan staan? Zijn we niet zot ontworpen allemaal zo'n beetje? En ik vergelijk eigenlijk mijn jeugd met de jeugd van nu. En dan constateer ik toch dat iedere generatie zijn problemen heeft. En dat ik misschien mijn problemen van toen, of de dingen die toen gebeurden in mijn jeugd, wel vergeten ben. Of op een andere manier interpreteerden of aanvoelden omdat ik toen jong was. Uiteraard zijn die vertellingen, of die vertelling van waar we komen, met de nodige humor. Er wordt goed gelachen in de zaal. En er is een grote herkenbaarheid. Vooral bij het oudere publiek, maar jonge mensen hebben daar natuurlijk uiteraard ook iets aan. Maar daar gaat het over, van waar ik kom, van waar we komen, en het vergelijk me nu met mijn kinderen, waar ik eigenlijk van zeg, van in het begin het theaterstuk, ik ben een beetje angstig in de wereld waar ze nu in opgroeien.
0: Maar we gaan even terug naar het vorige, een zwaar klotenfeestje. Laatste ticket, denk ik, dit weekend. Zwarte zaal van de Fakkel, waar moeten ze terecht?
1: Ze moeten terecht bij Foedetheateren. Foedetheateren, fonetisch geschreven, foedetheateren.be. Daar vinden ze de volledige speellijst en daar kunnen ze de tickets bestellen.

0: голос вашен. Радио
1: Експрес. Elektrisch rijden? Dan hoort daar een intelligente laadpaal bij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat.
2: Voor particulieren en bedrijven.
1: Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
3: Druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken.
4: Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen.
3: Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou.
4: Light Experience Center. Druk op pauze.
3: Ervaar het verschil. Kom ons ontdekken tijdens onze open deurdagen op 1, 2 en 3 oktober van 10 tot 20 uur.
4: Meer info op lightexperiencecenter.eu.
5: Ben jij klaar voor het spannendste weekend van het jaar? Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier. Met presentator Selina Pearl, sensuele erotic acts, het Intiem Theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie? Kom op vrijdag sliploos in rok of jurk en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende after party en gratis voor iedereen. Erotica Body & Beauty Beurs 19 en 11 oktober in Antwerp Expo. Bestel je tickets nu op eroexpo.com.

0: is Radio Express. Een hele goede morgen.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

Blij dat je weer Radio Express luistert. Het is intussen tijd geworden voor het weerbericht. En vandaag begon de dag nog met nevel, plaatselijk zelfs wat mist en veel lage bewolking. Maar in de loop van de dag breekt de bewolking geleidelijk aan open en krijgen we meer zonnige perioden. Het wordt zo'n 18 tot 20 graden bij een zwakke tot matige noordenwind. Vannacht blijft het al meestal licht bewolkt, maar plaatselijk kan opnieuw nevel of mist ontstaan. De minima die liggen dan tussen 4 en 12 graden. En morgen woensdag start lokaal met wat ochtendgrijs, maar daarna krijgen we zonnige perioden en enkele hoge wolkenvelden. Het wordt woensdag zo'n 20 tot 22 graden. En tot zover het weerbericht.

0: Dit is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: Aan de Universiteit Antwerpen kiezen voor het tweede jaar op rij minder eerstejaarsstudenten voor de opleiding informatica. Dat gebeurt ondanks de sterke groei van artificiële intelligentie. Volgens de universiteit denken sommige jongeren dat AI het programmeerwerk volledig zal overnemen. Vooral opleidingen in de zorg doen het wel goed. Farmaceutische, biomedische en revalidatiewetenschappen die zitten duidelijk in de lift. Het bedrijventerrein Ter Beekenhof in Wilrijk wordt grondig vernieuwd. Daarvoor wordt zo'n 13 miljoen euro geïnvesteerd. De elektronica-laan, mechanica-laan en fotografielaan krijgen nieuwe wegeninfrastructuur. Met ook maatregelen voor waterbeheer en energievoorziening. Zo moet het terrein beter beschermd worden tegen wateroverlast en de gevolgen van de klimaatverandering. Het project in Wilrijk krijgt steun van Vlaio. De Antwerpse bibliotheken die gaan voortaan samen verder onder de naam ABIB. Het netwerk telt 18 bibliotheken en wil daarmee duidelijker naar buiten komen als een plek waar iedereen terecht kan om te lezen, te leren, te creëren en activiteiten te beleven. Naast boeken, strips en tijdschriften zijn er onder meer studieplekken, maak-BIB-ateliers, activiteiten voor jong en oud en ook mogelijkheden om samen Nederlands te oefenen.

0: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
1: Bij iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen, Gentse Steenweg 283. iRepair Shop, dat snel gefixt.
2: Ah, heerlijk thuiskomen aan een drukke dag in een fris gepoetst huis.
3: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
4: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
5: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
6: De donderdagmarkt in Deurne-Noord zit vanaf 24 september in een nieuw jasje. Voortaan vind je de wekelijkse markt niet meer op de Tenekovenlei, maar op de Gallifortlei. Een nieuwe centrale locatie waar de markt opnieuw volop kan bruisen. En Radio Express maakt de start extra gezellig. Van 10 tot 12 zenden we live uit van op de markt met fijne muziek en babbels met bezoekers en marktkramers. Kom dus zeker langs op donderdag 24 september op de Gallifortlei in Deurne. De markt verhuist en Radio Express verhuist voor één ochtend.

Goed nieuws voor wie van theater en van een avondje lachen houdt, want we hebben tickets voor Tom, Dick en Harry van Theater Zeemanshuis. Tom en zijn vrouw Lynn bereiden zich voor op een belangrijk huisbezoek van het adoptiebureau. Alles moet perfect zijn tot de twee broers van Tom binnenvallen met behulpzame plannen die volledig ontsporen. Dankzij Dick en Harry belanden er smokkelwaar, illegale, een mogelijk lijk en zelfs figuren uit de onderwereld in het huis. Het resultaat is een razendsnelle klucht waarin één kleine leugen een lawine van absurditeiten veroorzaakt en iedereen op hilarische wijze in zijn eigen val trapt. We hebben 10 duo-tickets klaar liggen voor de voorstelling van Tom, Dick en Harry op donderdag 8 oktober om 20 uur in de Zwarte Zaal van het Fakkeltheater in de Reinderstraat in Antwerpen. Wat moet je doen? Je mailt Tom samen met je naam, adres en telefoonnummer naar info@radioexpress.be. Wij loten de winnaars eruit. Veel succes!

0: Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Hallo allemaal, welkom bij Radio Express. Ook dit uur krijg je weer een pak vrolijke muziek te horen. De beste classics afgewisseld met wat nieuws uit Antwerpen, zodat jij ook op de hoogte blijft van wat er allemaal gebeurt in onze regio.

0: Elektrisch rijden? Dan hoort daar een intelligente laadpaal bij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard.

0: Blankenbergen. Jackie Lafon brengt een spetterende jubileumshow. 60 jaar show. Dit wordt de variété zoals u het graag ziet. Met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
2: Buddies Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
3: Van de Veire Powersports. Voor jetskis, quads en buggies ben je welkom bij Van de Veire Powersports in Ekro. Ontdek topmerken zoals Kawasaki Jetski, Polaris en CF Moto. Met passie voor powersports, deskundig advies en een eigen werkplaats voor onderhoud en service. Of je nu het water opgaat of off-road avontuur zoekt, bij Van de Veire Powersports begint de adrenaline pas echt. Kom langs in de Zandvleugen 66 in Ekro. Open dinsdag tot vrijdag van 9 tot 18 uur en zaterdag tot 16 uur. Meer info via www.powersports.be.

Blij dat je weer Radio Express luistert. Het is intussen tijd geworden voor het weerbericht. En vandaag begon de dag nog met nevel, plaatselijk zelfs wat mist en veel lage bewolking. Maar in de loop van de dag breekt de bewolking geleidelijk aan open en krijgen we meer zonnige perioden. Het wordt zo'n 18 tot 20 graden bij een zwakke tot matige noordenwind. Vannacht blijft het al meestal licht bewolkt, maar plaatselijk kan opnieuw nevel of mist ontstaan. De minima die liggen dan tussen 4 en 12 graden. En morgen woensdag start lokaal met wat ochtendgrijs, maar daarna krijgen we zonnige perioden en enkele hoge wolkenvelden. Het wordt woensdag zo'n 20 tot 22 graden. En tot zover het weerbericht.

0: is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: De douane in de haven van Antwerpen kan mogelijk minder containers controleren door aanhoudende problemen met de scanners. Volgens vakbond ACOD werkte vorige donderdag slechts één van de zes mobiele scanners volledig. Ook twee van de drie vaste scanners die waren toen buiten werking. De FOD Financiën die zegt dat vijf van de zes mobiele scanners wel inzetbaar zijn. Risicocontainers worden volgens de overheidsdienst zeker gescand, maar door de beperkte capaciteit gebeurt dat iets trager. In Antwerpen sluit burgemeester Els van Doesburg een drankgelegenheid in de Pothoekstraat voor 3 maanden. Bij verschillende controles werden er overtredingen vastgesteld. Zo vond de politie cannabis, grepzakjes, een precisieweegschaal en cash geld. Tijdens een controle in de maand juli al werden toen 3 mensen betrapt op het verdelen en gebruiken van cannabis en hash. En in augustus trof de politie 5 aanwezigen aan die marihuana rookte. Op tafel lag ongeveer 40 gram cannabis. Bij de zaakvoerder werd later tijdens een huiszoeking nog eens €4.300 cash gevonden. De zaak die was eerder dit jaar al 3 weken gesloten wegens andere inbreuken. Aan de Universiteit Antwerpen kiezen voor het tweede jaar op rij minder eerstejaarsstudenten voor de opleiding informatica. Dat gebeurt ondanks de sterke groei van artificiële intelligentie. Volgens de universiteit denken sommige jongeren dat AI het programmeerwerk volledig zal overnemen. Vooral opleidingen in de zorg doen het wel goed. Farmaceutische, biomedische en revalidatiewetenschappen die zitten duidelijk in de lift.

0: Mama, wat eten aapjes?
1: Ah, die eten bananen, hè?
0: En wat eten paarden?
1: Die grazen in de weien, schatje.
0: En mijn konijntjes?
1: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.

0: Zing jij ook mee met Liefde? De vrolijke nieuwe single van Marco Kimsen. Liefde vind je op alle streamingplatformen. Boek Marco Kimsen via 0475 50 32 32.
1: De donderdagmarkt in Deurne-Noord zit vanaf 24 september in een nieuw jasje. Voortaan vind je de wekelijkse markt niet meer op de Tenekovenlijn, maar op de Galliefortlijn. Een nieuwe centrale locatie waar de markt opnieuw volop kan bruisen. En Radio Express maakt de start extra gezellig. Van 10 tot 12 zenden we live uit van op de markt met fijne muziek en babbels met bezoekers en marktkramers. Kom dus zeker langs op donderdag 24 september op de Galliefortlijn in Deurne. De markt verhuist en Radio Express verhuist voor één ochtend gewoon.

0: mi piace così.
1: Antwerpen leeft. Op zaterdag 3 oktober stelt Niels de Stadsbader zijn lang verwachte 5e album voor in de Stadsschouwburg in Antwerpen. 5 jaar moesten zijn fans wachten op nieuwe muziek en deze plaat wordt naar eigen zeggen persoonlijker dan ooit. Tijdens het concert vertelt Niels ook de verhalen achter de nieuwe nummers. Uiteraard ontbreken zijn bekende hits niet, zoals Verover mij, De wereld draait voor jou en Speeltijd. Naast zanger kennen we Niels tegenwoordig ook als spoedarts Cody uit Thuis en als presentator van Ik vraag het aan. De albumvoorstelling van Niels de Stadsbader op zaterdag 3 oktober in de Stadsschouwburg. Door het grote succes keert de komedie De Slagerij eind september terug naar Theater Elkerlik in Antwerpen. In dit stuk volgen we een Vlaamse slager die zijn vrouw bedriegt met een Hollandse slagerzangeres. Wanneer ze onverwacht opduikt, moet hij hals over kop een web van leugens spinnen om alles verborgen te houden. Maar al snel stapelen de misverstanden zich op en dreigt alles volledig uit de hand te lopen. Op het podium staat een sterke cast met Ivan Peknik, Dirk van Voren, Maarten Bosmans, Jan de Tavernier en Evelien van Damme. De Slagerij belooft een avond vol tempo, humor en absurde situaties. Te zien in Theater Elkerlik op 25, 26 en 27 september.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

een hele goede morgen. De volgende twee uren zit je weer helemaal goed voor de Express Jukebox. Hits en vergeten songs uit een soms ver verleden. Iedere weekdag tussen 10 en 12 op Express.

0: Elektrisch rijden? Dan hoort daar een intelligente laadpaal bij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken.
2: Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen.
1: Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou.
2: Light Experience Center. Druk op pauze.
1: Ervaar het verschil. Kom ons ontdekken tijdens onze open deurdagen op 1, 2 en 3 oktober van 10 tot 20 uur.
2: Meer info op lightexperiencecenter.nl.

0: Sound, your event partner.
1: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.

0: De geschiedenis van de hits.
1: Geschiedenis van de hits.
0: Met Christophe Van Dam.
2: De energieke en hoopvolle track van Irene Cara, What a Feeling uit 1984, uit de film Flashdance, groeide uit tot een ware klassieker. De song werd speciaal geschreven voor de film. Het dansthema over de jonge lassersdochter die droomt van een toekomst als professionele ballerina. De tekst kwam uit de pen van Irene Cara zelf, terwijl de Italiaanse producer Giorgio Moroder zorgde voor de opzwepende en herkenbare synthesizerproductie. Een gouden combinatie, want de plaat won zowel een Oscar als een Golden Globe. Cara's krachtige vocalen en de opbouw van het nummer van intiem en klein naar zeg maar explosief en euforisch symboleerden de doorbraak van de hoofdpersoon in de film. Grappig genoeg hoorde je het woord Flashdance nooit terug in de songtekst, maar de vibe van de dansvloer spat er nog steeds van af. Irene Cara, die eerder ook al furore maakte met Fame, bewees met Flashdance What a Feeling dat ze meer was dan alleen een stem voor het witte doek. Ze werd zowaar een icoon van de 80's. Internationaal knalde het nummer naar de nummer 1 in Amerika en bereikte de tweede positie in de UK.

Welkom bij de Express Jukebox. Tot 12 uur hoor je niks anders dan tijdloze toppers uit 60 jaar popmuziek. Thank you for coming home. Sorry that the chairs are all warm. I left them here, I could have.

Ben jij klaar voor het spannendste weekend van het jaar? Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier. Met presentator Celina Pearl, sensuele erotic acts, het Intiem Theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie? Kom op vrijdag sliploos in rok of jurk en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende afterparty en gratis voor iedereen. Erotica Body & Beautybeurs, 19 en 11 oktober in Antwerp Expo. Bestel je tickets nu op eroexpo.com. Liefde.

0: Zing jij ook mee met Liefde? De vrolijke nieuwe single van Marco Kimsen. Liefde vind je op alle streamingplatformen. Boek Marco Kimsen via 0475 50 32 32. Oh, oh, oh, oh, ik wil je liefde. 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
1: De donderdagmarkt in Deurne-Noord zit vanaf 24 september in een nieuw jasje. Voortaan vind je de wekelijkse markt niet meer op de Tenekovenlei, maar op de Gallifortlei. Een nieuwe centrale locatie waar de markt opnieuw volop kan bruisen. En Radio Express maakt de start extra gezellig. Van 10 tot 12 zenden we live uit van op de markt met fijne muziek en babbels met bezoekers en marktkramers. Kom dus zeker langs op donderdag 24 september op de Gallifortlei in Deurne. De markt verhuist en Radio Express verhuist voor één ochtend gewoon.

nieuws voor wie van theater en van een avondje lachen houdt, want we hebben tickets voor Tom, Dick en Harry van Theater Zeemanshuis. Tom en zijn vrouw Lynn bereiden zich voor op een belangrijk huisbezoek van het adoptiebureau. Alles moet perfect zijn, tot de twee broers van Tom binnenvallen met behulpzame plannen die volledig ontsporen. Dankzij Dick en Harry belanden er smokkelwaar, illegale, een mogelijk lijk en zelfs figuren uit de onderwereld in het huis. Het resultaat is een razendsnelle klucht waarin één kleine leugen een lawine van absurditeiten veroorzaakt en iedereen op hilarische wijze in zijn eigen val trapt. We hebben 10 duo-tickets klaar liggen voor de voorstelling van Tom, Dick en Harry op donderdag 8 oktober om 20 uur in de Zwarte Zaal van het Fakkeltheater in de Reinderstraat in Antwerpen. Wat moet je doen? Je mailt Tom samen met je naam, adres en telefoonnummer naar info@radioexpress.be. Wij loten de winnaars eruit. Veel succes!

0: Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: stijgende energieprijzen en nog geen zonnepanelen? Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
2: Van de Veire Powersports. Voor jetskis, quads en buggies ben je welkom bij Van de Veire Powersports in Ekro. Ontdek topmerken zoals Kawasaki Jetski, Polaris en CF Moto. Met passie voor powersports, deskundig advies en een eigen werkplaats voor onderhoud en service. Of je nu het water opgaat of off-road avontuur zoekt, bij Van de Veire Powersports begint

0: adrenaline pas echt? Kom langs in de Zandvleugel 66 in Eeklo. Open dinsdag tot vrijdag van 9 tot 18 uur en zaterdag tot 16 uur. Meer info via vdvpowersports.be.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.

Hallo, ik ben Sam Koolmans en ik neem jullie hier op Radio Express de komende minuten weer even mee naar de Golden 60s. Er zijn zoveel liedjes geschreven over gebroken relaties, maar Del Shannon is de recordhouder. Ooit vertelde hij dat zijn muziek een weerspiegeling was van hemzelf, omdat hij zelf veel moeite had om een relatie te houden. Maar in de song Runaway draaide hij het om, want deze hit gaat over een jongen wiens meisje hem verliet. Op een avond in 1961 zat hij samen met zijn keyboardspeler Max Crook op te treden in een club in Battle Creek, Michigan. Het was daar dat ze de melodie voor Runaway componeerde. Max speelde een belangrijk instrument in het nummer, namelijk de muzitron. Nog diezelfde avond verzon Del Shannon de lyrics voor het liedje en de dag nadien was Runaway geboren. Het zal Del's grootste hit worden en blijven. In de UK was het de bestverkochte single dat jaar. Del Shannon scoorde nog een bescheiden hit met Hats Off to Larry en het mooie maar minder bekende Keep Searching uit 1964. Daarna bleef het stil rond Del Shannon. Na de dood van Roy Orbison was er even het gerucht dat hij Roy zou vervangen bij de Traveling Wilburys. Maar zover zou het nooit komen. In 1989 kwam hij nog even terug boven water met de single Walk Away. Maar toen dat ook niet bleek te werken, kwam zijn carrière echt ten einde. Del Shannon pleegde een jaar later zelfmoord. Zijn song Runaway werd toen als eerbetoon gespeeld door de Traveling Wilburys en Tom Petty zong in zijn song Running Down a Dream de zin It was a beautiful day, me and Del were singing a little runaway.

0: bij iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen, Gentsesteenweg 283. iRepair Shop, dat is snel gefixt.
1: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
2: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
3: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
4: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
5: De donderdagmarkt in Deurne-Noord zit vanaf 24 september in een nieuw jasje. Voortaan vind je de wekelijkse markt niet meer op de Tenekovenlei, maar op de Gallifortlei. Een nieuwe centrale locatie waar de markt opnieuw volop kan bruisen. En Radio Express maakt de start extra gezellig. Van 10 tot 12 zenden we live uit van op de markt met fijne muziek en babbels met bezoekers en marktkramers. Kom dus zeker langs op donderdag 24 september op de Gallifortlei in Deurne. De markt verhuist en Radio Express verhuist voor één ochtend gewoon.

0: Een kindje geboren in je buurt? Het mooiste kraamcadeau is natuurlijk Luna Baby. Milde verzorging voor baby's en jonge kindjes. lunababy.be.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

fijn dat je ook nu weer voor Radio Express gekozen hebt. Wil je ons trouwens op de voet volgen? Dat kan. Het enige wat je hoeft te doen is gewoon even te gaan gluren op onze site radioexpress.be. Of je kan ons natuurlijk ook via Facebook en Instagram volgen. En zo mis je niks van wat er te beleven valt op de radio.

0: Antwerps nieuws uit de krant van toen. Dit is Witte Nog met Ronald Meivis.
1: Vrijdag 22 september 2000. Computerprogramma's blijken niet te werken in Antwerpen. U denkt misschien dat het een recente krantenkop is in verband met gehackte computers, maar het gaat wel degelijk om een berichtje van 22 september 2000. Het ging over de verkiezingen in 2000 en daarbij kon men in Antwerpen elektronisch stemmen. Dat ging perfect werken, maar wat niet lukte was de namen van alle partijen en kandidaten kopiëren naar die stemcomputers. Buitenlandse Zaken had daarvoor een software geleverd en die deed het niet, dus moest alles manueel ingetikt worden, met een gigantische rompslomp, tijdverlies en papierverbruik tot gevolg. Wist u trouwens dat men toen nog diskettes gebruikte om die informatie aan te leveren? Diskettes of floppies, dat waren van die kleine magnetische schijfjes waarop je nog niet eens een selfie kon stockeren. Zaterdag 22 september 2007. Op zaterdag 22 september 2007 kocht het Antwerpse Diamanthuis een sleuteltje dat mogelijk de Titanic van de ondergang had kunnen redden. Met de sleutel was een verrekijkerkast op het gloednieuwe schip afgesloten. Het sleuteltje ontbrak echter toen de Titanic op 10 april 1912 zijn eerste reis van Southampton naar New York aanvatte. Daardoor moest er met het blote oog naar ijsbergen gespeurd worden, wat zoals we allemaal weten iets te inefficiënt gebeurde. De sleutel en sleutelhanger met het opschrift Crow's Nest Telephone Titanic zat vermoedelijk nog in het jasje van een officier die kort voor de afvaart naar een ander schip overgeplaatst werd. En die zal daar zeker niet boos over geweest zijn. Tessiro, deel van de Antwerpse Eurostar Diamond Traders, betaalde 130.000 euro voor het sleuteltje, dat overigens niet heel veel verschilt van dat waar we 30 jaar geleden de kelder mee op slot deden.

0: Vegas Showgirls, internationale circus acts en zoveel meer. Celebration 90, vanaf 17 juli. Tickets, witte-paard.be.
1: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.
2: Druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken. Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen. Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou. Light Experience Center. Druk op pauze. Ervaar het verschil. Kom ons ontdekken tijdens onze open deurdagen op 1, 2 en 3 oktober van 10 tot 20 uur. Meer info op lightexperiencecenter.eu.

zometeen hier bij Radio Express nog heel veel meer muziek. Maar eerst even tijd op deze dinsdag voor een blik op de weerkaarten. En vandaag begon de dag nog met wat nevel, plaatselijk mist en veel lage bewolking. Maar later breekt de bewolking geleidelijk aan open en krijgen we in de namiddag meer zonnige perioden. De maxima die liggen rond de 18 tot 20 graden en de wind is zwak tot matig uit noorden tot noordoosten. Vannacht blijft het dan overwegend licht bewolkt met lokaal opnieuw nevel of mist. En het koelt af naar zo'n 4 tot 12 graden. Morgen woensdag krijgen we dan na het ochtend opnieuw zonnige perioden met soms hoge wolkenvelden. En ook woensdag lopen de temperaturen op tot zo'n 20 à 22 graden. En tot zover het weerbericht hier bij Radio Express.

0: Dit is Radio Express, nieuws uit Antwerpen.
1: Het bedrijventerrein ter Beekenhof in Wilrijk wordt grondig vernieuwd. Daarvoor wordt zo'n 13 miljoen euro geïnvesteerd. De elektronica-laan, mechanica-laan en fotografielaan krijgen nieuwe wegeninfrastructuur. Met ook maatregelen voor waterbeheer en energievoorziening. Zo moet het terrein beter beschermd worden tegen wateroverlast en de gevolgen van de klimaatverandering. Het project in Wilrijk krijgt steun van Vlaio. De Antwerpse bibliotheken die gaan voortaan samen verder onder de naam ABIEB. Het netwerk telt 18 bibliotheken en wil daarmee duidelijker naar buiten komen als een plek waar iedereen terecht kan om te lezen, te leren, te creëren en activiteiten te beleven. Naast boeken, strips en tijdschriften zijn er onder meer studieplekken, maak-biep-ateliers, activiteiten voor jong en oud en ook mogelijkheden om samen Nederlands te oefenen. De douane in de haven van Antwerpen kan mogelijk minder containers controleren door aanhoudende problemen met de scanners. Volgens vakbond ACOD werkte vorige donderdag slechts één van de zes mobiele scanners volledig. Ook twee van de drie vaste scanners die waren toen buiten werking. De FOD Financiën die zegt dat vijf van de zes mobiele scanners wel inzetbaar zijn. Risicocontainers worden volgens de overheidsdienst zeker gescand, maar door de beperkte capaciteit gebeurt dat iets trager.

0: Zing jij ook mee met Liefde? De vrolijke nieuwe single van Marco Kimsen. Liefde vind je op alle streamingplatformen. Boek Marco Kimsen via 0475 50 32 32.
1: Ben jij klaar voor het spannendste weekend van het jaar? Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier. Met presentator Selina Pearl. Sensuele erotic acts, het Intiem Theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie? Kom op vrijdag sliploos in rok of jurk en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende afterparty en gratis voor iedereen. Erotica, body and Beautybeurs, 19 en 11 oktober in Antwerp Expo. Bestel je tickets nu op eroexpo.com.
2: De donderdagmarkt in Deurne-Noord zit vanaf 24 september in een nieuw jasje. Voortaan vind je de wekelijkse markt niet meer op de Tenekovenlei, maar op de Gallifortlei. Een nieuwe centrale locatie waar de markt opnieuw volop kan bruisen. En Radio Express maakt de start extra gezellig. Van 10 tot 12 zenden we live uit van op de markt met fijne muziek en babbels met bezoekers en marktkramers. Kom dus zeker langs op donderdag 24 september op de Gallifortlei in Deurne. De markt verhuist en Radio Express verhuist voor één ochtend.

Goed nieuws voor wie van theater en van een avondje lachen houdt, want we hebben tickets voor Tom, Dick en Harry van Theater Zeemanshuis. Tom en zijn vrouw Lynn bereiden zich voor op een belangrijk huisbezoek van het adoptiebureau. Alles moet perfect zijn, tot de twee broers van Tom binnenvallen met behulpzame plannen die volledig ontsporen. Dankzij Dick en Harry belanden er smokkelwaar, illegale, een mogelijk lijk en zelfs figuren uit de onderwereld in het huis. Het resultaat is een razendsnelle klucht waarin één kleine leugen een lawine van absurditeiten veroorzaakt en iedereen op hilarische wijze in zijn eigen val trapt. We hebben 10 duo-tickets klaar liggen voor de voorstelling van Tom, Dick en Harry op donderdag 8 oktober om 20 uur in de Zwarte Zaal van het Fakkeltheater in de Reinderstraat in Antwerpen. Wat moet je doen? Je mailt Tom samen met je naam, adres en telefoonnummer naar info@radioexpress.be. Wij loten de winnaars eruit. Veel succes!

0: Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

heel goedemiddag allemaal. Ook dit uur mag je je weer verwachten aan de mooiste muziekmix hier bij Express. Maar ook aan regionale weetjes. En zo dadelijk al aan een leuke babbel met een interessante Antwerpenaar.

0: Zin in een goed gesprek? Michel van der Ouwera praat vandaag met alweer een boeiende Antwerpenaar.
1: Als je nog naar een zwaar klotenfeestje wil in de Fakkel Zwarte Zaal, dan moet je je reppen. Dit weekend is de laatste voorstelling, of de laatste voorstellingen, met regisseur en acteur Jan van Loveren. Jan, waarover gaat een zwaar klotenfeestje?
2: Wel, een zwaar klotenfeest is ooit geschreven of samengesteld door Arne Cyrus. En die heeft dat samengesteld van drie verschillende stukken die hij hem ooit had geschreven voor ook een liefhebberstheater. En ik ben al een aantal jaren bezig om zo de liefhebbers van het theater te regisseren. En die kwamen dan bij mij en die zeggen van, ah, we hebben dit stuk, we hebben dat stuk, we hebben dat stuk. En we hebben ook iets van Arne Cyrus. Kun jij daar iets van maken? En een uitdaging ga ik niet uit de weg. Dus ik denk, weet je wat, ik ga dat proberen te doen. Ik heb dat bijgeschreven, ik heb daarover nagedacht. En over wat gaat dat eigenlijk? Dat gaat over... Vroeger in Antwerpen, en nu nog in Antwerpen, zijn er een aantal cafés, zoals Café Beveren of zoiets, dat je er naartoe gaat. En ik zit daar graag naar de mensen te zien die daar komen. En die daar dan een pint drinken en die daar dan soms hun gal spuwen over de politiek, over het leven, over de liefde, over samen zijn. Soms is er eens een ambras onder de toog. En ik vind het altijd boeiend om naar zo'n mensen te zien. Dus ik kwam op het idee van... Wat als je zo'n café hebt en de bazin, die sluit het café en die zegt tegen de mensen die er elke week wel zitten van het is hier gedaan, ik stop voor een reden en daar moeten de mensen dan me voor komen zien. Wat gaan die mensen dan allemaal nog zo op tenden zeggen en tegen elkaar? En wat zijn de verborgen geheimen die nog nooit gezegd zijn geweest? En het is eigenlijk een soort voyeurisme, kijken naar een maatschappij waar we momenteel... of altijd al ingeleefd hebben. En van op een afstand, wat ik eigenlijk deed, van aan een tafeltje gaan zitten, een pintje te drinken en te kijken naar die mensen. En dat heb ik nu proberen te doen in een theaterstuk, dat de mensen in de zaal kijken naar een café dat gaat sluiten en wat zeggen die mensen nog allemaal op het einde.
1: Je hebt het eigenlijk een beetje verantwoord, hè, want Arne Cyrus is een Gentenaar. Hè?
2: Ja, dat is een Gentenaar, ja. Maar in het theaterstuk heb ik nu geprobeerd... Van toch, weten we, in Antwerpen heb je ook allemaal verschillende dialecten. Het is niet, we spreken niet allemaal Antwerps in Antwerpen. Hè. We spreken verschillende dialecten. En vooral in zo'n café hoorde soms een eerst een Gentenaar of een van Kempen. Of wat komt er aan? Ik zei, ik naar hier gekomen voor dingen, hè, jongen, voor de leefde. Hè. Dus je hoort verschillende dialecten. En dat vind ik ook zo leuk dat je daar dan mee kunt spelen met die acteurs die nu meedoen.
1: We gaan zo meteen nog even voortpraten, maar er is juist een stukje muziek.
2: Oké.

0: Ik zit nog altijd bij Jan van Loveren. We hebben het onder meer over het stukje zwaar klotenfeestje.
1: Ja.
0: Ik heb je zo wat dialecten horen spreken. Is dat in het dialect?
1: Ja, dus de acteurs mogen hun eigen

0: zalen, ook hier in Mortsel zal ik het spelen. Ik heb het al, denk ik, nu 50 keer gespeeld. Mijn vorige theaterstuk was Loslaten. Ik heb er dan een nieuw geschreven. Eigenlijk, voor alle duidelijkheid, ik ben geen stand-up comedian. Ik ben eigenlijk een verhalenverteller. En ik vertel over mijn jeugd. En ik heb 3 kinderen, waarvan 1 al een volwassen. En dan 2 nog jonger, 19 en 17 jaar. En de vraag die ik dan mij op oudere leeftijd begon te stellen van, was mijn jeugd vroeger niet beter? Was het niet allemaal beter? Zijn we niet te snel aan het gaan in deze wereld? Draait de wereld niet wat te snel? Moeten we niet op de rem gaan staan? Zijn we niet zot ontworpen allemaal zo'n beetje? En ik vergelijk eigenlijk mijn jeugd met de jeugd van nu. En dan constateer ik toch dat iedere generatie zijn problemen heeft. En dat ik misschien mijn problemen van toen, of de dingen die toen gebeurden in mijn jeugd, wel vergeten ben. Of op een andere manier interpreteerden of aanvoelden omdat ik toen jong was. Uiteraard zijn die vertellingen, of die vertelling van waar we komen, met de nodige humor. Er wordt goed gelachen in de zaal. En er is een grote herkenbaarheid, vooral bij het oudere publiek, maar jonge mensen hebben daar natuurlijk uiteraard ook iets aan. Maar daar gaat het over, van waar ik kom, van waar we komen, en het vergelijk me nu met mijn kinderen, waar ik eigenlijk van zeg, van in het begin theaterstuk, ik ben een beetje angstig in de wereld waar ze nu in opgroeien.
1: Maar we gaan even terug naar het vorige, een zwaar klotenfeestje. Laatste ticket, denk ik, dit weekend. Zwarte Zaal van de Fakkel, waar moeten ze terecht?
0: Ze moeten terecht bij Foedetheateren. Foedetheateren, fonetisch geschreven, foedetheateren.be. Daar vinden ze de volledige speellijst en daar kunnen ze de tickets bestellen.

0: iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen. Gentsesteenweg 283. iRepair Shop. Dat is snel gefixt.
1: Ah, heerlijk thuiskomen aan een drukke dag in een fris gepoetst huis.
2: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
3: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
4: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
5: Van de Veire Powersports. Voor jetskis, quads en buggies ben je welkom bij Van de Veire Powersports in Eeklo. Ontdek topmerken zoals Kawasaki Jetski, Polaris en CF Moto. Met passie voor powersports, deskundig advies en een eigen werkplaats voor onderhoud en service. Of je nu het water op gaat of off-road avontuur zoekt, bij Van de Veire Powersports begint de adrenaline pas echt. Kom langs in de Zandvleugen 66 in Eeklo. Open dinsdag tot vrijdag van 9 tot 18 uur en zaterdag tot 16 uur. Meer info via vdvpowersports.be.

zometeen hier bij Radio Express nog heel veel meer muziek. Maar eerst even tijd op deze dinsdag voor een blik op de weerkaarten. En vandaag begon de dag nog met wat nevel, plaatselijk mist en veel lage bewolking. Maar later breekt de bewolking geleidelijk aan open en krijgen we in de namiddag meer zonnige perioden. De maxima die liggen rond de 18 tot 20 graden en de wind is zwak tot matig uit noorden tot noordoosten. Vannacht blijft het dan overwegend licht bewolkt met lokaal opnieuw nevel of mist. En het koelt af naar zo'n 4 tot 12 graden. Morgen woensdag krijgen we dan na het ochtend opnieuw zonnige perioden met soms hoge wolkenvelden. En ook woensdag lopen de temperaturen op tot zo'n 20 à 22 graden. En tot zover het weerbericht hier bij Radio Express.

0: Dit is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: In Antwerpen sluit burgemeester Els van Doesburg een drankgelegenheid in de Pothoekstraat voor 3 maanden. Bij verschillende controles werden er overtredingen vastgesteld. Zo vond de politie cannabis, grepzakjes, een precisieweegschaal en cash geld. Tijdens een controle in de maand juli al werden toen 3 mensen betrapt op het verdelen en gebruiken van cannabis en hash. En in augustus trof de politie 5 aanwezigen aan die marihuana rookten. Op tafel lag ongeveer 40 gram cannabis. Bij de zaakvoerder werd later tijdens een huiszoeking nog eens €4.300 cash gevonden. De zaak die was eerder dit jaar al 3 weken gesloten wegens andere inbreuken. Aan de Universiteit Antwerpen kiezen voor het 2e jaar op rij minder eerstejaarsstudenten voor de opleiding informatica. Dat gebeurt ondanks de sterke groei van artificiële intelligentie. Volgens de universiteit denken sommige jongeren dat AI het programmeerwerk volledig zal overnemen. Vooral opleidingen in de zorg doen het wel goed. Farmaceutische, biomedische en revalidatiewetenschappen die zitten duidelijk in de lift. Het bedrijventerrein ter Beekenhof in Wilrijk wordt grondig vernieuwd. Daarvoor wordt zo'n €13 miljoen geïnvesteerd. De elektronica-laan, mechanica-laan en fotografielaan krijgen nieuwe wegeninfrastructuur. Met ook maatregelen voor waterbeheer en energievoorziening. Zo moet het terrein beter beschermd worden tegen wateroverlast en de gevolgen van de klimaatverandering. Het project in Wilrijk krijgt steun van Vlaio. Dit is echt.

0: stijgende energieprijzen en krijg je te weinig voor je geïnjecteerde stroom? Denk dan aan een thuisbatterij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Mama, wat eten aapjes?
2: Ah, die eten bananen, hè.
1: En wat eten paarden?
2: Die grazen in de weien, schatje.
1: En mijn konijntjes?
2: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be. De webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
3: Druk in je hoofd, volle agenda, geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken.
4: Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen.
3: Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou.
4: Light Experience Center. Druk op pauze.
3: Ervaar het verschil. Kom ons ontdekken tijdens onze opendeurdagen op 1, 2 en 3 oktober van 10 tot 20 uur.
4: Meer info op lightexperiencecenter.eu.
5: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacqui Lafont brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
6: De donderdagmarkt in Deurne-Noord zit vanaf 24 september in een nieuw jasje. Voortaan vind je de wekelijkse markt niet meer op de Tenekovenlei, maar op de Gallifortlei. Een nieuwe centrale locatie waar de markt opnieuw volop kan bruisen. En Radio Express maakt de start extra gezellig. Van 10 tot 12 zenden we live uit van op de markt met fijne muziek en babbels met bezoekers en marktkramers. Kom dus zeker langs op donderdag 24 september op de Gallifortlei in Deurne. De markt verhuist en Radio Express verhuist voor één ochtend.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Hey, goedemiddag. Fijn dat je weer naar Radio Express luistert. Ook de komende uren zorgen we weer voor gevarieerde muziek en Antwerpse weetjes. Kortom, je zit weer helemaal goed bij de Radio van

0: nieuws voor wie van theater en van een avondje lachen houdt, want we hebben tickets voor Tom, Dick en Harry van Theater Zeemanshuis. Tom en zijn vrouw Lynn bereiden zich voor op een belangrijk huisbezoek van het adoptiebureau. Alles moet perfect zijn tot de twee broers van Tom binnenvallen met behulpzame plannen die volledig ontsporen. Dankzij Dick en Harry belanden er smokkelwaar, illegale, een mogelijk lijk en zelfs figuren uit de onderwereld in het huis. Het resultaat is een razendsnelle klucht waarin één kleine leugen een lawine van absurditeiten veroorzaakt en iedereen op hilarische wijze in zijn eigen val trapt. We hebben 10 duo-tickets klaar liggen voor de voorstelling van Tom, Dick en Harry op donderdag 8 oktober om 20 uur in de Zwarte Zaal van het Fakkeltheater in de Reinderstraat in Antwerpen. Wat moet je doen? Je mailt Tom samen met je naam, adres en telefoonnummer naar info@radioexpress.be. Wij loten de winnaars eruit. Veel succes!
1: Dit is

0: Elektrisch rijden? Dan hoort daar een intelligente laadpaal bij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Ben jij klaar voor het spannendste weekend van het jaar? Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier. Met presentator Selina Pearl. Sensuele erotic acts, het Intiem Theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie? Kom op vrijdag.

Zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.

Zometeen hier bij Radio Express nog heel veel meer muziek. Maar eerst even tijd op deze dinsdag voor een blik op de weerkaarten. En vandaag begon de dag nog met wat nevel, plaatselijk mist en veel lage bewolking. Maar later breekt de bewolking geleidelijk aan open en krijgen we in de namiddag meer zonnige perioden. De maxima die liggen rond de 18 tot 20 graden en de wind is zwak tot matig uit noorden tot noordoosten. Vannacht blijft het dan overwegend licht bewolkt met lokaal opnieuw nevel of mist. En het koelt af naar zo'n 4 tot 12 graden. Morgen woensdag krijgen we dan na het ochtendgrijs opnieuw zonnige perioden met soms hoge wolkenvelden. En ook woensdag lopen de temperaturen op tot zo'n 20 à 22 graden. En tot zover het weerbericht hier bij Radio Express.

Bonjour Anvers, ik ben Nicolas, en ik stel jullie Iedereendag, een vrai classique français voor. Ik hoop dat jullie deze mooi vinden.

0: Zing jij ook mee met Liefde? De vrolijke nieuwe single van Marco Kimsen. Liefde vind je op alle streamingplatformen. Boek Marco Kimsen via 0475 50 32 32.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei. Buddies.

0: Connected with Sound, your event partner.
1: De donderdagmarkt in Deurne-Noord zit vanaf 24 september in een nieuw jasje. Voortaan vind je de wekelijkse markt niet meer op de Tenekovenlei, maar op de Gallifortlei. Een nieuwe centrale locatie waar de markt opnieuw volop kan bruisen. En Radio Express maakt de start extra gezellig. Van 10 tot 12 zenden we live uit van op de markt met fijne muziek en babbels met bezoekers en marktkramers. Kom dus zeker langs op donderdag 24 september op de Gallifortlei in Deurne. De markt verhuist en Radio Express verhuist voor één ochtend

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: Antwerps nieuws uit de krant van toen. Dit is Witte Nog met Ronald Meivis.
1: Zaterdag 22 september 2007. Op zaterdag 22 september 2007 kocht het Antwerpse Diamanthuis een sleuteltje dat mogelijk de Titanic van de ondergang had kunnen redden. Met de sleutel was een verrekijkerkast op het gloednieuwe schip afgesloten. Het sleuteltje ontbrak echter toen de Titanic op 10 april 1912 zijn eerste reis van Southampton naar New York aanvatte. Daardoor moest er met het blote oog naar ijsbergen gespeurd worden, wat zoals we allemaal weten iets te inefficiënt gebeurde. De sleutel en sleutelhanger met het opschrift Crow's Nest Telephone Titanic zat vermoedelijk nog in het jasje van een officier die kort voor de afvaart naar een ander schip overgeplaatst werd. En die zal daar zeker niet boos over geweest zijn. Tessiro, deel van de Antwerpse Eurostar Diamond Traders, betaalde 130.000 euro voor het sleuteltje, dat overigens niet heel veel verschilt van dat waar we 30 jaar geleden de kelder mee op slot deden. Vrijdag 22 september 2000. Computerprogramma's blijken niet te werken in Antwerpen. U denkt misschien dat het een recente krantenkop is in verband met gehackte computers, maar het gaat wel degelijk om een berichtje van 22 september 2000. Het ging over de verkiezingen in 2000 en daarbij kon men in Antwerpen elektronisch stemmen. Dat ging perfect werken, maar wat niet lukte was de namen van alle partijen en kandidaten kopiëren naar die stemcomputers. Buitenlandse Zaken had daarvoor een software geleverd en die deed het niet, dus moest alles manueel ingetikt worden, met een gigantische rompslomp, tijdverlies en papierverbruik tot gevolg. Wist u trouwens dat men toen nog diskettes gebruikte om die informatie aan te leveren? Diskettes of floppies, dat waren van die kleine magnetische schijfjes waarop je nog niet eens een selfie kon stockeren.

0: heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
1: Dankzij de hulp van Jasmin, van Ferm Huishoudhulp, kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
2: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
3: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
4: Bij iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen, Gentsesteenweg 283. iRepair Shop, dat is snel gefixt.
5: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.

0: stijgende energieprijzen en nog geen zonnepanelen? Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Mama, wat eten aapjes?
2: Ah, die eten bananen, hè.
1: En wat eten paarden?
2: Die grazen in de weien, schatje.
1: En mijn konijntjes?
2: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be. De webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
3: Druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken.
4: Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen.
3: Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou.
4: Light Experience Center. Druk op pauze.
3: Ervaar het verschil. Kom ons ontdekken tijdens onze open deurdagen op 1, 2 en 3 oktober van 10 tot 20 uur.
4: Meer info op lightexperiencecenter.eu.
5: De donderdagmarkt in Deurne-Noord zit vanaf 24 september in een nieuw jasje. Voortaan vind je de wekelijkse markt niet meer op de Tenekovenlei, maar op de Gallifortlei. Een nieuwe centrale locatie waar de markt opnieuw volop kan bruisen. En Radio Express maakt de start extra gezellig. Van 10 tot 12 zenden we live uit van op de markt met fijne muziek en babbels met bezoekers en marktkramers. Kom dus zeker langs op donderdag 24 september op de Gallifortlei in Deurne. De markt verhuist en Radio Express verhuist voor één ochtend gewoon.

0: Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Goed nieuws voor wie van theater en van een avondje lachen houdt, want we hebben tickets voor Tom, Dick en Harry van Theater Zeemanshuis. Tom en zijn vrouw Lynn bereiden zich voor op een belangrijk huisbezoek van het adoptiebureau. Alles moet perfect zijn tot de twee broers van Tom binnenvallen met behulpzame plannen die volledig ontsporen. Dankzij Dick en Harry belanden er smokkelwaar, illegale, een mogelijk lijk en zelfs figuren uit de onderwereld in het huis. Het resultaat is een razendsnelle klucht waarin één kleine leugen een lawine van absurditeiten veroorzaakt en iedereen op hilarische wijze in zijn eigen val trapt. We hebben 10 duo-tickets klaar liggen voor de voorstelling van Tom, Dick en Harry op donderdag 8 oktober om 20 uur in de Zwarte Zaal van het Fakkeltheater in de Reinderstraat in Antwerpen. Wat moet je doen? Je mailt Tom samen met je naam, adres en telefoonnummer naar info@radioexpress.be. Wij loten de winnaars eruit. Veel succes! Radio.

0: Stijgende energieprijzen en nog geen zonnepanelen? Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
2: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
3: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
4: Van de Veire Powersports. Voor jetskis, quads en buggies ben je welkom bij Van de Veire Powersports in Ekro. Ontdek topmerken zoals Kawasaki Jetski, Polaris en CF Moto. Met passie voor powersports, deskundig advies en een eigen werkplaats voor onderhoud en service. Of je nu het water opgaat of off-road avontuur zoekt, bij Van de Veire Powersports begint de adrenaline pas echt. Kom langs in de Zandvleugen 66 in Ekro. Open dinsdag tot vrijdag van 9 tot 18 uur en zaterdag tot 16 uur. Meer info via vdvpowersports.be.

Zometeen hier bij Radio Express nog heel veel meer muziek. Maar eerst even tijd op deze dinsdag voor een blik op de weerkaarten. En vandaag begon de dag nog met wat nevel, plaatselijk mist en veel lage bewolking. Maar later breekt de bewolking geleidelijk aan open en krijgen we in de namiddag meer zonnige perioden. De maxima die liggen rond de 18 tot 20 graden en de wind is zwak tot matig uit noorden tot noordoosten. Vannacht blijft het dan overwegend licht bewolkt met lokaal opnieuw nevel of mist. En het koelt af naar zo'n 4 tot 12 graden. Morgen woensdag krijgen we dan na het ochtendgrijs opnieuw zonnige perioden met soms hoge wolkenvelden. En ook woensdag lopen de temperaturen op tot zo'n 20 à 22 graden. En tot zover het weerbericht hier bij Radio Express.

0: Dit is Radio Express, nieuws uit Antwerpen.
1: De Antwerpse bibliotheken die gaan voortaan samen verder onder de naam ABIEB. Het netwerk telt 18 bibliotheken en wil daarmee duidelijker naar buiten komen als een plek waar iedereen terecht kan om te lezen, te leren, te creëren en activiteiten te beleven. Naast boeken, strips en tijdschriften zijn er onder meer studieplekken, maak-BIEB-ateliers, activiteiten voor jong en oud en ook mogelijkheden om samen Nederlands te oefenen. De douane in de haven van Antwerpen kan mogelijk minder containers controleren door aanhoudende problemen met de scanners. Volgens vakbond ACOD werkte vorige donderdag slechts één van de 6 mobiele scanners volledig. Ook 2 van de 3 vaste scanners die waren toen buiten werking. De FOD Financiën die zegt dat 5 van de 6 mobiele scanners wel inzetbaar zijn. Risicocontainers worden volgens de overheidsdienst zeker gescand, maar door de beperkte capaciteit gebeurt dat iets trager. In Antwerpen sluit burgemeester Els van Doesburg een drankgelegenheid in de Pothoekstraat voor 3 maanden. Bij verschillende controles werden er overtredingen vastgesteld. Zo vond de politie cannabis, gripzakjes, een precisieweegschaal en cash geld. Tijdens een controle in de maand juli al werden toen 3 mensen betrapt op het verdelen en gebruiken van cannabis en hash. En in augustus trof de politie 5 aanwezigen aan die marihuana rookten. Op tafel lag ongeveer 40 gram cannabis. Bij de zaakvoerder werd later tijdens een huiszoeking nog eens €4.300 cash gevonden. De zaak die was eerder dit jaar al 3 weken gesloten wegens andere inbreuken.

0: Ben jij klaar voor het spannendste weekend van het jaar? Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier. Met presentator Celina Pearl, sensuele erotic acts, het Intiem Theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie? Kom op vrijdag sliploos in rok of jurk en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende afterparty en gratis voor iedereen. Erotica Body & Beautybeurs, 19 en 11 oktober in Antwerp Expo. Bestel je tickets nu op eroexpo.com.
1: Liefde.

0: Zing jij ook mee met Liefde? De vrolijke nieuwe single van Marco Kimsen. Liefde vind je op alle streamingplatformen. Boek Marco Kimsen via 0475 50 32 32.
1: De donderdagmarkt in Deurne-Noord zit vanaf 24 september in een nieuw jasje. Voortaan vind je de wekelijkse markt niet meer op de Tenekovenlei, maar op de Gallifortlei. Een nieuwe centrale locatie waar de markt opnieuw volop kan bruisen. En Radio Express maakt de start extra gezellig. Van 10 tot 12 zenden we live uit van op de markt met fijne muziek en babbels met bezoekers en marktkramers. Kom dus zeker langs op donderdag 24 september op de Gallifortlei in Deurne. De markt verhuist en Radio Express verhuist voor één ochtend gewoon mee. De radio van start.

0: daran denke, kann ich's eigentlich kaum erwarten.
1: Tot en met 31 oktober kan je de Oosterweelwerken van dichtbij ontdekken via de Omloop Oosterweel. Dat is een fietsroute van 15 kilometer langs 7 werven met start aan het Steen in Antwerpen. Onderweg krijg je via audioverhalen een blik achter de schermen van het project, verteld door een arbeider en een dronepiloot. Je fietst langs verschillende uitkijkpunten en je ziet hoe de stad van morgen vorm krijgt. De route is vrij toegankelijk en kan op eigen tempo afgelegd worden. Ideaal dus voor een actieve en leerrijke uitstap. In het EWT loopt van 17 september tot en met 25 oktober Ernst en Vermaak, een productie van een theatergezelschap dat zijn 45-jarig bestaan viert. Ze brengen het stuk De Fatale Kracht van het Vermoeden, maar de repetities die verlopen allesbehalve vlekkeloos. Tegenslagen stapelen zich op en ook achter de schermen gaat er van alles mis. Tijdens de première blijkt dat het oorspronkelijke stuk bijna onherkenbaar is geworden. Of het nog te redden valt, ontdek je tijdens deze humoristische en licht absurde voorstelling. Op het podium van het EWT staan onder meer Maaike Boerdam, Maarten Bosmans, Frank de Kaai, Gerdy Swenne en Thomas van Goetem. Ernst en Vermaak tussen 17 september en 25 oktober.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: Antwerpen heeft veel verhalen en Michel van der Aura gaat er ook vandaag weer naar op zoek.
1: Als je nog naar een zwaar klotenfeestje wil in de Fakkel Zwarte Zaal, dan moet je je reppen. Dit weekend is de laatste voorstelling, of de laatste voorstellingen, met regisseur en acteur Jan van Loveren. Jan, waarover gaat een zwaar klotenfeestje?
2: Wel, een zwaar klotenfeest is ooit geschreven of samengesteld door Arne Cyrus. En die heeft dat samengesteld van drie verschillende stukken die hij hem ooit had geschreven voor ook een liefhebberstheater. En ik ben al een aantal jaren bezig om zo de liefhebbers van het theater te regisseren. En die kwamen dan bij mij en die zeggen van, ah, we hebben dit stuk, we hebben dat stuk, we hebben dat stuk. En we hebben ook iets van Arne Cyrus, kun jij daar iets van maken? En een uitdaging ga ik niet uit de weg. Dus ik denk, weet je wat, ik ga dat proberen te doen. Ik heb dat bijgeschreven, ik heb daarover nagedacht. En over wat gaat dat eigenlijk? Dat gaat over... Vroeger in Antwerpen, en nu nog in Antwerpen, zijn er een aantal cafés, zoals Café Beveren of zoiets, dat je er naartoe gaat. En ik zit daar graag naar de mensen te zien die daar komen. En die daar dan een pint drinken en die daar dan soms hun gal spuwen over de politiek, over het leven, over de liefde, over samen zijn. Soms is er iets een ambras onder de toog en soms... En ik vind het altijd boeiend om naar zo'n mensen te zien. Dus ik kwam op het idee van... Wat als je zo'n café hebt en de bazin, die sluit het café en die zegt tegen de mensen die er elke week wel zitten van het is hier gedaan, ik stop voor een reden en daar moeten de mensen dan maar voor komen zien. Wat gaan die mensen dan allemaal nog zo op tende zeggen en tegen elkaar? En wat zijn de verborgen geheimen die nog nooit niet gezegd zijn geweest? En het is eigenlijk een soort voyeurisme, kijken naar een maatschappij waar we momenteel... of altijd al ingeleefd hebben. En van op een afstand, wat ik eigenlijk deed, van aan een tafeltje te gaan zitten, een pintje te drinken en te kijken naar die mensen. En dat heb ik nu proberen te doen in een theaterstuk, dat de mensen in de zaal kijken naar een café dat gaat sluiten en wat zeggen die mensen nog allemaal op het einde.
1: Je hebt het eigenlijk een beetje verantwoordst, want Arne Cyrus is een Gentenaar. Hè?
2: Ja, dat is een Gentenaar, ja. Maar in het theaterstuk heb ik nu geprobeerd... Van toch, weet je, in Antwerpen heb je ook allemaal verschillende dialecten. Het is niet, we spreken niet allemaal Antwerps in Antwerpen. Hè. We spreken verschillende dialecten. En vooral in zo'n café hoor je soms niet eens een Gentenaar of een van Kempen. Of wat komt er aan? Ik ben nog ingekomen voor dingen, hè, jongen, voor de leefden. Hè. Dus je hoort verschillende dialecten. En dat vind ik ook zo leuk dat je daar dan mee kunt spelen met die acteurs die nu mee doen.
1: We gaan zo meteen nog even voortpraten, maar er is juist een stukje muziek.
2: Oké.

Sjoke, ik zijn thuis, hè. Och, wat een raas, zeg. Ik zijn kapotstien dood. En zo'n schoon winkels in Parijs. Ik vul begot mijn eigen voeten niet meer. En ga, Suske, wat heb je allemaal gedaan deze weekend, hè?

0: Ik zit nog altijd bij Jan van Loveren. We hebben het onder meer over het stukken zwaar klotenfeestje.
1: Ja.
0: Ik heb je zo wat dialecten horen spreken. Is dat in het dialect?
1: Ja, dus de acteurs mogen hun eigen dialect gebruiken of gaan even op zoek naar een dialect. Er is een acteur bij die zijn ouders, hij woonde vroeger in Brusselse, ik kan dat dialect niet zo goed zelf nou doen, maar hij begon dat te doen zo wanneer. En ik denk, ja, doe dat maar, doe dat Brussels dialect, dat vind ik wel een leuk dialect. Dus er zijn er van de Kempen, ik spreek Antwerps, een mengelmoes wat je eigenlijk in een café wel zou terugvinden en wat ik altijd een heel schone kleur vind. Ik vind dat een beetje jammer dat we sommige dialecten zijn gewoon aan het uitsterven.
0: Er komt weer een productie aan van Waar komen wij?
1: Ja, dat speel ik vanaf oktober in zalen. Ook hier in Mortsel zal ik het spelen. Ik heb het al, denk ik, nu 50 keer gespeeld. Mijn vorige theaterstuk was Loslaten. Ik heb er dan een nieuw geschreven. Eigenlijk, voor alle duidelijkheid, ik ben geen stand-up comedian. Ik ben eigenlijk een verhalenverteller. En ik vertel over mijn jeugd. En ik heb 3 kinderen, waarvan één al een volwassen en dan 2 nog jongen, 19 en 17 jaar. En de vraag die ik dan mij op oudere leeftijd begon te stellen van, was mijn jeugd vroeger niet beter? Was het niet allemaal beter? Zijn we niet te snel aan het gaan in deze wereld? Draait de wereld niet wat te snel? Moeten we niet op de rem gaan staan? Zijn we niet zot ontworpen allemaal zo'n beetje? En ik vergelijk eigenlijk mijn jeugd met de jeugd van nu. En dan constateer ik toch dat iedere generatie zijn problemen heeft. En dat ik misschien mijn problemen van toen, of de dingen die toen gebeurden in mijn jeugd, wel vergeten ben. Of op een andere manier interpreteerde of aanvoelde omdat ik toen jong was. Uiteraard zijn die vertellingen, of die vertelling van waar we komen, met de nodige humor. Er wordt goed gelachen in de zaal. En er is een grote herkenbaarheid, vooral bij het oudere publiek, maar jonge mensen hebben daar natuurlijk uiteraard ook iets aan. Maar daar gaat het over, van waar ik kom, van waar we komen, en het vergelijk me nu met mijn kinderen, waar ik eigenlijk van zeg, van in het begin theaterstuk, ik ben een beetje angstig in de wereld waar ze nu in opgroeien.
0: Maar we gaan even terug naar het vorige, een zwaar klotenfeestje. Laatste ticket, denk ik, dit weekend. Zwarte Zaal van de Fakkel, waar moeten ze terecht?
1: Ze moeten terecht bij Food Theater.

0: Elektrisch rijden? Dan hoort daar een intelligente laadpaal bij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken.
2: Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen.
1: Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou.
2: Light Experience Center. Druk op pauze.
1: Ervaar het verschil. Kom ons ontdekken tijdens onze opendeurdagen op 1, 2 en 3 oktober van 10 tot 20 uur.
2: Meer info op lightexperiencecenter.eu.
3: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
4: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
5: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
6: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw

Zometeen hier bij Radio Express nog heel veel meer muziek. Maar eerst even tijd op deze dinsdag voor een blik op de weerkaarten. En vandaag begon de dag nog met wat nevel, plaatselijk mist en veel lage bewolking. Maar later breekt de bewolking geleidelijk aan open en krijgen we in de namiddag meer zonnige perioden. De maxima die liggen rond de 18 tot 20 graden en de wind is zwak tot matig uit noorden tot noordoosten. Vannacht blijft het dan overwegend licht bewolkt met lokaal opnieuw nevel of mist. En het koelt af naar zo'n 4 tot 12 graden. Morgen woensdag krijgen we dan na het ochtend opnieuw zonnige perioden met soms hoge wolkenvelden. En ook woensdag lopen de temperaturen op tot zo'n 20 à 22 graden. En tot zover het weerbericht hier bij Radio Express.

0: Dit is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: Aan de Universiteit Antwerpen kiezen voor het tweede jaar op rij minder eerstejaarsstudenten voor de opleiding informatica. Dat gebeurt ondanks de sterke groei van artificiële intelligentie. Volgens de universiteit denken sommige jongeren dat AI het programmeerwerk volledig zal overnemen. Vooral opleidingen in de zorg doen het wel goed. Farmaceutische, biomedische en revalidatiewetenschappen die zitten duidelijk in de lift. Het bedrijventerrein ter Beekenhof in Wilrijk wordt grondig vernieuwd. Daarvoor wordt zo'n 13 miljoen euro geïnvesteerd. De elektronica-laan, mechanica-laan en fotografielaan krijgen nieuwe wegeninfrastructuur. Met ook maatregelen voor waterbeheer en energievoorziening. Zo moet het terrein beter beschermd worden tegen wateroverlast en de gevolgen van de klimaatverandering. Het project in Wilrijk krijgt steun van Vlaio. De Antwerpse bibliotheken die gaan voortaan samen verder onder de naam ABIB. Het netwerk telt 18 bibliotheken en wil daarmee duidelijker naar buiten komen als een plek waar iedereen terecht kan om te lezen, te leren, te creëren en activiteiten te beleven. Naast boeken, strips en tijdschriften zijn er onder meer studieplekken, maak-BIB-ateliers, activiteiten voor jong en oud en ook mogelijkheden om samen Nederlands te oefenen.

0: Mama, wat eten aapjes?
1: Ah, die eten bananen, hè?
0: En wat eten paarden?
1: Die grazen in de weien, schatje.
0: En mijn konijntjes?
1: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.

0: Zing jij ook mee met Liefde? De vrolijke nieuwe single van Marco Kimsen. Liefde vind je op alle streamingplatformen. Boek Marco Kimsen via 0475 50 32 32.
1: De donderdagmarkt in Deurne-Noord zit vanaf 24 september in een nieuw jasje. Voortaan vind je de wekelijkse markt niet meer op de Tenekovenlei, maar op de Gallifortlei. Een nieuwe centrale locatie waar de markt opnieuw volop kan bruisen. En Radio Express maakt de start extra gezellig. Van 10 tot 12 zenden we live uit van op de markt met fijne muziek en babbels met bezoekers en marktkramers. Kom dus zeker langs op donderdag 24 september op de Gallifortlei in Deurne. De markt verhuist en Radio Express verhuist voor één ochtend gewoon.

0: Antwerps nieuws uit de krant van toen. Dit is Witte Nog met Ronald Meivis.
1: Zaterdag 22 september 2007. Op zaterdag 22 september 2007 kocht het Antwerpse Diamanthuis een sleuteltje dat mogelijk de Titanic van de ondergang had kunnen redden. Met de sleutel was een verrekijkerkast op het gloednieuwe schip afgesloten. Het sleuteltje ontbrak echter toen de Titanic op 10 april 1912 zijn eerste reis van Southampton naar New York aanvatte. Daardoor moest er met het blote oog naar ijsbergen gespeurd worden, wat zoals we allemaal weten iets te inefficiënt gebeurde. De sleutel en sleutelhanger met het opschrift Crow's Nest Telephone Titanic zat vermoedelijk nog in het jasje van een officier die kort voor de afvaart naar een ander schip overgeplaatst werd. En die zal daar zeker niet boos over geweest zijn. Tessiro, deel van de Antwerpse Eurostar Diamond Traders, betaalde 130.000 euro voor het sleuteltje, dat overigens niet heel veel verschilt van dat waar we 30 jaar geleden de kelder mee op slot deden. Vrijdag 22 september 2000. Computerprogramma's blijken niet te werken in Antwerpen. U denkt misschien dat het een recente krantenkop is in verband met gehackte computers, maar het gaat wel degelijk om een berichtje van 22 september 2000. Het ging over de verkiezingen in 2000 en daarbij kon men in Antwerpen elektronisch stemmen. Dat ging perfect werken, maar wat niet lukte was de namen van alle partijen en kandidaten kopiëren naar die stemcomputers. Buitenlandse Zaken had daarvoor een software geleverd en die deed het niet, dus moest alles manueel ingetikt worden, met een gigantische rompslomp, tijdverlies en papierverbruik tot gevolg. Wist u trouwens dat men toen nog diskettes gebruikte om die informatie aan te leveren? Diskettes of floppies, dat waren van die kleine magnetische schijfjes waarop je nog niet eens een selfie kon stockeren.

0: Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Een kindje geboren in je buurt? Het mooiste kraamcadeau is natuurlijk Luna Baby. Milde verzorging voor baby's en jonge kindjes. lunababy.be.
2: Dit is Express op 105.4 FM, DAB Plus en radioexpress.be.
3: Radio Express, de radio van stad.
4: Radio Express.
5: Een hele goede avond. Het is 6 uur en dat betekent dat we hier op Radio Express weer eens de jaren 80 induiken. Dat doen we trouwens alle dagen, van maandag tot zondag. 2 uur lang krijg je enkel muziek uit de 80's te horen. Veel plezier.

0: stijgende energieprijzen en krijg je te weinig voor je geïnjecteerde stroom? Denk dan aan een thuisbatterij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
0: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen

0: geschiedenis van de hits. Geschiedenis van de hits. Met Christophe Van Dam.
1: In het voorjaar van 1981 wist Kate Marshall een onverwachte hit te scoren met zijn zelfgeschreven single Only Crying. Het zeg maar breekbare, romantische nummer viel op door zijn melancholische sfeer, gedragen door Marshall's warme stem en een eenvoudige maar effectieve melodie. Only Crying groeide uit tot zijn grootste succes als soloartiest. De single piekte op nummer 12 in Engeland, waar hij zich staande wist te houden tussen veel grote namen uit de vroege 80's. In Nederland bleef het succes uit, maar in Engeland en onder andere Duitsland genoot Marshall al langer enige bekendheid dankzij zijn eerdere werk met de glamrock band Hello. Voordat hij solo ging, maakte Keith namelijk deel uit van Hello, een Britse glamgroep die begin jaren 70 furoren maakte. Na zijn split in 1979 begon Marshall aan een solo-carrière. Omdat Britse labels hem geen kans gaven, richtte zijn manager het label Arrival Records op, waarop Only Crying werd uitgebracht. Het nummer bezorgde Marshall eindelijk de erkenning die hij solo verdiende.

0: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
1: Bij iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairshop.be of kom langs in Zeelen, Gentse Steenweg 283.

0: eventpartner.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
2: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
3: De donderdagmarkt in Deurne-Noord zit vanaf 24 september in een nieuw jasje. Voortaan vind je de wekelijkse markt niet meer op de Tenekovenlei, maar op de Gallifortlei. Een nieuwe centrale locatie waar de markt opnieuw volop kan bruisen. En Radio Express maakt de start extra gezellig. Van 10 tot 12 zenden we live uit van op de markt met fijne muziek en babbels met bezoekers en marktkramers. Kom dus zeker langs op donderdag 24 september op de Gallifortlei in Deurne. De markt verhuist en Radio Express verhuist voor één ochtend.

0: Waar zat jij zoal in de jaren 80? Misschien danst je wel op deze classic.
1: The next train will be leaving from platform 1.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en Radio Express.be.

hele goede avond, 7 uur ondertussen en we zitten hier bij Express nog volop in de jaren 80. Want iedere dag van maandag tot zondag hoor je tussen 6 en 8 niks anders dan muziek uit de 80's. Zet je radio dus maar een beetje luider en swing mee op het beste dat de jaren 80 te bieden hebben.

De donderdagmarkt in Deurne-Noord zit vanaf 24 september in een nieuw jasje. Voortaan vind je de wekelijkse markt niet meer op de Tenekovenlei, maar op de Gallifortlei. Een nieuwe centrale locatie waar de markt opnieuw volop kan bruisen. En Radio Express maakt de start extra gezellig. Van 10 tot 12 zenden we live uit van op de markt met fijne muziek en babbels met bezoekers en marktkramers. Kom dus zeker langs op donderdag 24 september op de Gallifortlei in Deurne. De markt verhuist en Radio Express verhuist voor één ochtend.

0: Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Start de motor. De boerderij wacht. Ontdek de leukste broedertractoren, vrachtwagens en Siku-voertuigen bij broeder-speelgoed.nl. Van grote boerderijen tot stoere vrachtwagens. Bouw, speel en beleef je eigen avontuur. broeder-speelgoed.nl. Voor kleine boeren en grote truckers.
2: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

De donderdagmarkt in Deurne-Noord zit vanaf 24 september in een nieuw jasje. Voortaan vind je de wekelijkse markt niet meer op de Tenekovenlei, maar op de Galliefortlei. Een nieuwe centrale locatie waar de markt opnieuw volop kan bruisen. En Radio Express maakt de start extra gezellig. Van 10 tot 12 zenden we live uit van op de markt met fijne muziek en babbels met bezoekers en marktkramers. Kom dus zeker langs op donderdag 24 september op de Galliefortlei in Deurne. De markt verhuist en Radio Express verhuist voor één ochtend.

Goed nieuws voor wie van theater en van een avondje lachen houdt, want we hebben tickets voor Tom, Dick en Harry van Theater Zeemanshuis. Tom en zijn vrouw Lynn bereiden zich voor op een belangrijk huisbezoek van het adoptiebureau. Alles moet perfect zijn, tot de twee broers van Tom binnenvallen met behulpzame plannen die volledig ontsporen. Dankzij Dick en Harry belanden er smokkelwaar, illegale, een mogelijk lijk en zelfs figuren uit de onderwereld in het huis. Het resultaat is een razendsnelle klucht waarin één kleine leugen een lawine van absurditeiten veroorzaakt en iedereen op hilarische wijze in zijn eigen val trapt. We hebben 10 duo-tickets klaar liggen voor de voorstelling van Tom, Dick en Harry op donderdag 8 oktober om 20 uur in de Zwarte Zaal van het Fakkeltheater in de Reinderstraat in Antwerpen. Wat moet je doen? Je mailt Tom samen met je naam, adres en telefoonnummer naar info@radioexpress.be. Wij loten de winnaars eruit. Veel succes!

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

De donderdagmarkt in Deurne-Noord zit vanaf 24 september in een nieuw jasje. Voortaan vind je de wekelijkse markt niet meer op de Tenekovenlijn, maar op de Gallifortlijn. Een nieuwe centrale locatie waar de markt opnieuw volop kan bruisen. En Radio Express maakt de start extra gezellig. Van 10 tot 12 zenden we live uit van op de markt met fijne muziek en babbels met bezoekers en marktkramers. Kom dus zeker langs op donderdag 24 september op de Gallifortlijn in Deurne. De markt verhuist en Radio Express verhuist voor één ochtend gewoon.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

De donderdagmarkt in Deurne-Noord zit vanaf 24 september in een nieuw jasje. Voortaan vind je de wekelijkse markt niet meer op de Tenekovenlei, maar op de Gallifortlei. Een nieuwe centrale locatie waar de markt opnieuw volop kan bruisen. En Radio Express maakt de start extra gezellig. Van 10 tot 12 zenden we live uit van op de markt met fijne muziek en babbels met bezoekers en marktkramers. Kom dus zeker langs op donderdag 24 september op de Gallifortlei in Deurne. De markt verhuist en Radio Express verhuist voor één ochtend

Goed nieuws voor wie van theater en van een avondje lachen houdt, want we hebben tickets voor Tom, Dick en Harry van Theater Zeemanshuis. Tom en zijn vrouw Lynn bereiden zich voor op een belangrijk huisbezoek van het adoptiebureau. Alles moet perfect zijn, tot de twee broers van Tom binnenvallen met behulpzame plannen die volledig ontsporen. Dankzij Dick en Harry belanden er smokkelwaar, illegale, een mogelijk lijk en zelfs figuren uit de onderwereld in het huis. Het resultaat is een razendsnelle klucht waarin één kleine leugen een lawine van absurditeiten veroorzaakt en iedereen op hilarische wijze in zijn eigen val trapt. We hebben 10 duo-tickets klaar liggen voor de voorstelling van Tom, Dick en Harry op donderdag 8 oktober om 20 uur in de Zwarte Zaal van het Fakkeltheater in de Reinderstraat in Antwerpen. Wat moet je doen? Je mailt Tom samen met je naam, adres en telefoonnummer naar info@radioexpress.be. Wij loten de winnaars eruit. Veel succes!

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB Plus en radioexpress.be.
2: Radio Express, de radio van stad.
3: Radio Express.
4: Het laatste uur. Tussen 11 en middernacht hoor je niks anders dan de mooiste ballads, de meest romantische slows en de strafste stemmen. Sluit je dag af en kom helemaal tot rust. Het laatste uur, van zondag tot donderdag, tussen 11 en middernacht.

De donderdagmarkt in Deurne-Noord zit vanaf 24 september in een nieuw jasje. Voortaan vind je de wekelijkse markt niet meer op de Tenekovenlei, maar op de Gallifortlei. Een nieuwe centrale locatie waar de markt opnieuw volop kan bruisen. En Radio Express maakt de start extra gezellig. Van 10 tot 12 zenden we live uit van op de markt met fijne muziek en babbels met bezoekers en marktkramers. Kom dus zeker langs op donderdag 24 september op de Gallifortlei in Deurne. De markt verhuist en Radio Express verhuist voor één ochtend gewoon.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en Radio Express.be.

De donderdagmarkt in Deurne-Noord zit vanaf 24 september in een nieuw jasje. Voortaan vind je de wekelijkse markt niet meer op de Tenekovenlei, maar op de Gallifortlei. Een nieuwe centrale locatie waar de markt opnieuw volop kan bruisen. En Radio Express maakt de start extra gezellig. Van 10 tot 12 zenden we live uit van op de markt met fijne muziek en babbels met bezoekers en marktkramers. Kom dus zeker langs op donderdag 24 september op de Gallifortlei in Deurne. De markt verhuist en Radio Express verhuist voor één ochtend.

0: Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: is Radio Express. Genieten en swingen.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

De donderdagmarkt in Deurne-Noord zit vanaf 24 september in een nieuw jasje. Voortaan vind je de wekelijkse markt niet meer op de Tenekovenlei, maar op de Gallifortlei. Een nieuwe centrale locatie waar de markt opnieuw volop kan bruisen. En Radio Express maakt de start extra gezellig. Van 10 tot 12 zenden we live uit van op de markt met fijne muziek en babbels met bezoekers en marktkramers. Kom dus zeker langs op donderdag 24 september op de Gallifortlei in Deurne. De markt verhuist en Radio Express verhuist voor één ochtend gewoon.

Rádio Express.

0: Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle leven. En veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Een kindje geboren in je buurt? Het mooiste kraamcadeau is natuurlijk Luna Baby. Milde verzorging voor baby's en jonge kindjes. lunababy.be.
3: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en Radio Express.be.